42. 42. Whakaroa i te iarere iwa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.